0: Voyage.
1: Французский уикенд.
2: Je le taxi.
1: Alors on danse. Till weekend. Antena Pet. Playlista. Sponsor. DM.
3: Antena Pet.